enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Sexy bitch. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Luister naar Radio B1 via 107.4 FM aan de Middenkust en via 105.6 FM aan de Oostkust. Enjoy the music.

geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is licht bewolkt vandaag met maxima rond 18 graden aan zee en 23 graden landinwaarts. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind. Morgen blijft het aan zee meestal droog met wat zon en een kans op een ochtendbui. Het wordt opnieuw warm met een graad of 27 hier aan de kust.
2: Dit is B1.
3: Yeah.
2: B1.

0: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard. Het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
2: Dit is BB1.
3: B1.
2: Enjoy the music.

0: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na twee doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Cap Verde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
1: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
0: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
2: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
3: 70s at 7. Oh, yeah, let me go. On B1. Enjoy the 70s.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is licht bewolkt vandaag met maxima rond 18 graden aan zee en 23 graden landinwaarts. Er staat een matige west- tot zuidwestenwind. Morgen blijft het aan zee meestal droog met wat zon en een kans op een ochtendbui. Het wordt opnieuw warm met een graad of 27 hier aan de kust.
2: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
2: 70s at 7 on B1.

0: uit de wereld.
1: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
2: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Enige minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, het moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
1: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
3: Ik was heel blij, natuurlijk. Het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de bal op de paal. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
1: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amberzee van de federale politie.
4: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
5: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: Enjoy the 80s.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag wisselen de zon en wolken af, met vooral voor en na de middag kans op lokale onweersbuien. Het wordt warm met maxima rond 8 à 29 graden. Morgen blijft eerst droog aan zee en zonnig. Later op de dag meer kans op wolken of een bui bij ongeveer een graad of 24.
0: If it's 80s you want, don't you want me, baby?
2: It's the 80s you'll get.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koerse 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.

0: kust maakt zich op voor een druk zomersweekend met naar verwachting meer dan 150.000 dagtoeristen. In Oostende is daarom het hitteplan van kracht. En volgens stadsdiensten, politie en redders de drukte op de voet. De strandpolitie verwacht vooral tussenkomsten voor verloren gelopen kinderen, kleine verwondingen, kwallenbeten en overlast door alcohol. Het stadsbestuur wil ervoor zorgen dat het ondanks de grote toestroom toch veilig en aangenaam blijft aan zee. Het Blauwe Kruis van de kust haalt opgelucht adem na een gunstige uitspraak in een kort geding over vermeende geluidsoverlast. Enkele buren hadden de onmiddellijke sluiting geëist, maar de rechter volgt die vraag niet en daardoor kan de werking van het asiel verder gaan. Volgens het Blauwe Kruis kunnen de middelen nu verder gaan naar de opvang en verzorging van de dieren. Drie historische schilderijen hebben een nieuwe thuis gekregen in het gerechtsgebouw van Oostende. De monumentale doeken, die jarenlang in slechte staat waren, kregen een eerste restauratie om ze voor de toekomst te bewaren. Het gaat onder meer om zicht op het postgebouw van Octave van Cuyck, zicht op Oostende van Charles Wild en een schilderij van het oude stadhuis op het Wapenplein. Dankzij de inzet van heemkundige kringde platen zijn de werken gered en blijven ze openbaar te zien.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: He's Wild Cherry's voice.

0: Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Welkom in His Wild Cherry's Voice.
5: Good morning.

0: nieuws uit de wereld.
1: De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
2: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
1: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
3: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben kansen gekregen, veel gescoord. Maar nu begint het tweede toernooi. De voorste ronde is gedaan. Nu is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn in 1 juli.
1: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
4: Heel blij vandaag, hè? Ik had het eerlijk gezegd niet meer wachten ze nog 5-1 gingen winnen. Na de vorige 2 matchen.
5: Heftige nacht, open lucht. Samen met mijn vriend.
6: België op top.
5: On top.
6: We gaan het WK winnen. België op top. Come on, hey.
1: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 10 uur 's avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm. Maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.
7: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: Dit is de morning show. Nog tot 12 uur op B1.

0: We hoeven niet terug te gaan naar 1969 om een mooie zomer te beleven. Die beleven we op dit moment. Brian Adams bij B1 als opener van de Morning Show. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Zometeen een paar evenementen. We hebben de burgemeester van Oostende op bezoek voor de maandelijkse babbel. We hebben nog de top 5 uit de vorige eeuw, uit 1984. We hebben ook nog de mashup die je krijgt rond 11:45. En de B1 Hitwonder komt uit 2000.
1: Ja, ja.
0: Dus dat en heel veel muziek vandaag.
1: Ja, goed gevuld vandaag.
0: Goed gevuld. En we hebben voor u zometeen In Deep. We hebben ook nog de Christians, Olivia Dean. Maar we starten met de Dinky Toys. Nee, niet de Dinky Toys. Nee, nee.

0: Ook alweer een tijd geleden Dinky Toys met Coco Junior. I can't keep my hands off you.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
0: Na de morning drash in Oostende vanmorgen krijgen we deze namiddag toch wel overwegend droog weer. Maximum temperaturen liggen rond de 24 graden. Lokaal kunnen die hoger uitkomen als de wind kortstondig afhandig blijft. De wind blijft matig waaien uit het noorden tot noordoosten. Vanavond is het eerste deel van de nacht onweersbuien met kans op regen. Maar het blijft wel droog. Na middernacht wordt het wat rustiger. Temperaturen zakken naar 19 graden vannacht en de wind blijft zwak waaien tot zelfs matig uit het noord-noordoosten en draait later naar het zuidwesten. De golfhoogte langs de kust daalt tot 15 centimeter en de temperaturen van het strandwater liggen rond de 22 graden. En tot zover het kustweerbericht. Straks om 11:15 krijg je een update met het weer voor vandaag en morgen en de komende week.

0: muziek uit de jaren 80, The Christians. Leuk om terug te horen hier bij B1. Tijdens de morningshow, het is 21 over 10. En bij ons zit de burgemeester van Oostende, John Klombé. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Net de Dresch gemist, heb ik gezien.
1: Ja, ik ben hier net binnengekomen voordat de hemelsluizen eventjes open gingen. Het heeft niet lang geduurd, maar het heeft toch wel veel water opgeleverd. Het stof is een keer weg.
0: Voilà, en de temperatuur een klein beetje gezakt. Dus het wordt een aangenaam weekend in Oostende. Ze verwachten geen regen meer.
1: Nee, het ziet er naar uit, zelfs voor redelijk veel dagen, dat het droog zal blijven en met iets normalere temperaturen voor de tijd van het jaar, maar wel droog.
0: Hè. Krijgen jullie veel meldingen van mensen die problemen hebben met de warmte, de afgelopen week bijvoorbeeld?
1: In Oostende zelf viel dat eigenlijk mee, als ik dat vergelijk met het binnenland. En we hebben hier het ongelooflijke voordeel dat de zee en de bries nog altijd een andere gevoelstemperatuur heeft. Dat is soms een klein nadeel, maar in deze tijden was dat toch een gigantisch voordeel. Dus mensen hadden hier wel nog de koeling om wat druk te creëren, wat afkoeling, wat bries, waar ze dat op andere plaatsen niet hebben. Dus we hebben niet zoveel meldingen gekregen. Hè.
0: Nee. Goed, tijd voor de voetbal. Want vannacht was het zover, vanmorgen vroeg. Gekeken naar de match?
1: Ja, ik ben naar de Wellington-renbaan gegaan met veel anderen. Het waren redelijk wat jonge mensen die rechtstreeks kwamen van de summer kick-off van de Lange Straat naar de match kijken. Dus de ambiance was daar. En denk ook met een match van de Rode Duivels, zoals we het eigenlijk verwachten. Hè.
0: Ja, mooie overwinning.
1: Absoluut.
0: Ze gaan door naar de volgende ronde. Dat is volgende week is de match?
1: Ja.
0: Ja, denk het. Goed, we volgen het op de voet uiteraard. Oostende, we gaan het daar even over hebben. De zomer staat voor de deur, want de vakantie is begonnen. Hè. Nieuwe borden in de stad heb ik gezien. Er zijn nu nog mobiele wagentjes die het verkeer begeleiden. Maar daar komt verandering in.
1: Er komt verandering in en de eerste vaste staan er. Dus als je van de autostrade komt aan het Kennedy-rondpunt, staat er een eerste grote. Direct na het Kennedy-rondpunt richting centrum staat er een tweede. En aan het Vuurkruisenplein aan het stadhuis staat er een derde. Dus we gaan in staat zijn om permanent en veel sneller de boodschappen erop te zetten die de mensen moeten begeleiden en informeren over de situatie van het verkeer en het parkeren in de stad.
0: Mm. Dat is vorig jaar ingegaan, de bewegwijzering naar de randparkings. Dat wordt zeer goed opgevolgd.
1: Wordt zeer goed opgevolgd en op de drukke momenten echt wel een grote steun. Het is ook zo dat we want dat is een belangrijke daarbij, ook borden met wachttijdaanduiding zullen hebben voor het overzetbootje. En dat maakt dat mensen ook gaan kunnen zien op hun telefoon voordat ze Oostende binnenkomen of dat de wachttijd niet te groot is. Hè. Dat kunnen ze beslissen, we gaan op Oosterhoever parkeren, want het staat nog altijd groen voor het overzetbootje. Dan zijn we rap naar het centrum.
0: Ja, worden die overzetboten, de regelmaat wordt dat verhoogd in de zomer?
1: We hebben ze eigenlijk verhoogd met de start van Oostende voor Anker. En dat duurt tot het einde van de zomer.
0: Oké. Okay. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. Het is een beetje op vakantie gaan, vind ik. Dat overzetboot.
1: Dat is zo. En met weer en de sfeer dat we hier hebben, is het echt vakantie.
0: Inderdaad. Ja. We gaan het hebben over Terme Palace Hotel, want die verbouwingen zijn volop aan de gang en al voor een stuk afgerond.
1: De buitenkant van de oostelijke gaanderij, dus de kant van waar Kaap vroeger zat, daar hebben ze de voorbije week de stellingen op de dijk kunnen weghalen, omdat het klaar is. Moeten nog wat banken gezet worden, wat tegels bijgelegd worden, maar eigenlijk is die aan de buitenkant zo goed als klaar. Binnen een paar dagen zal die volledig klaar zijn. Maar ondertussen is het ook zo dat we in de laatste dagen van beslissing zitten voor de renovatie van het hotel zelf. En er was een oud akkoord, toen nog in heel andere omstandigheden. We hebben dat volledig aangepast. Hè. Museum verhuisd, die er komt. Zeker geen bouw meer op Thermae Palace. We gaan dat allemaal niet doen. Dus in een heel andere context hebben we dat contract aangepast. Hebben we met erfgoed heel intensief gekeken. Het ziet er veelbelovend uit, want er worden zelfs stukken van Thermae Palace hersteld, gerenoveerd, gerestaureerd, zoals dat vroeger was. Hè? Want Thermae Palace heeft in de loop van die jaren toch wel ook een aantal aanpassingen gekend. En dus een stuk van het hotel gaat ook weer worden zoals dat initieel was.
0: Mm-hmm. Het hotel gaat in renovatie vanaf begin volgend jaar?
1: Ja, dat zal normaal na het WK cyclocross zijn. Vermoedelijk begin februari, als alles goed loopt, starten de werken. En dat gaat wel een paar jaar duren. Ja.
0: Ja. Maandag wordt er eigenlijk beslist op de gemeenteraad. Wat gaat er precies beslist worden?
1: Maandag staan er een pak documenten op de gemeenteraad met de beslissingen. En dat gaat over op welke manier zal...

0: enorm belangrijk is dat enerzijds dat erfgoed dat het is heel mooi gerestaureerd wordt en zeer goed bewaard wordt. Dus ze stellen ook eisen naar het toekomstig onderhoud. Dus dat is belangrijk, we weten dat.
1: Dus ook voor de uitbater eigenlijk.
0: En ook voor de uitbater. En eigenlijk wordt het hotel in drie grote functies samengevat. De horecafunctie, hotel, restaurant. Dat is het eerste. Het tweede is dat er opnieuw een moderne wellness in komt. En het derde is dat er heel veel congresruimte en congresfaciliteiten komen.
1: Oké, dat is voor volgend jaar. En dat wordt maandag beslist allemaal en bekendgemaakt door de overheid, want die gaan zelf ook communiceren daarover.
0: Ja, ik mag het hopen als ze beslist hebben dat ze het communiceren, want de belangrijke voorwaarden zitten voor een belangrijk stuk bij hen, omdat zij die subsidies leveren. Zij zijn degene ook die de voorwaarden eraan koppelen voor. En dat is misschien het allerbelangrijkste, de zekerheid dat met dit concept dat het monument in de komende jaren en decennia zeer goed onderhouden wordt en mooi blijft. Dat is de bedoeling.
1: Ben je dan opgelucht dat je zegt, dossier weg?
0: Ik moet zeggen dat het eerste anderhalf jaar is er elke week veel van mijn tijd in dat dossier gegaan. Dat heeft een positieve kant, want dat zijn altijd zeer interessante, complexe dossiers. We hebben met veel dank ook aan de partners met wie dat we daar zo intensief aan moeten werken hebben. En dat is in dit dossier een tussenstap. In de zin, we hebben nu denk ik het belangrijkste moment maandag. Want dat was het moeilijkste. Hoe krijg je dat hotel zelf gerestaureerd? Maar dan is het nog een tussenstap. Want dat betekent dan komen de vergunningen. Dan start de restauratie. Die op zichzelf ook weer een paar jaar duurt. Maar het is zeer om naar uit te kijken. We hebben zeer veel reacties gehad al op het feit dat de bestellingen werden weggehaald van de eerste koninklijke gaanderij die gerenoveerd is. Men kan het nu zien en dat is belangrijk.
1: Licht aan het einde van de tunnel.
0: Zeker.
1: Voilà. Goed, we gaan het even hebben over wat evenementen. Gisteravond de eerste summer kick-off avond, waren vooral DJ's. En vanavond zijn er ook optredens.
0: Ja, dus de vrijdag en de zaterdag, de echte summer kick-off. Onder goede omstandigheden met veel volk. En de vlotte overloop in Oostende, dat is wel mooi. Mensen die van de summer kick-off dan naar de Wellington gaan om naar de Rode Duivels te kijken en gaan slapen en dan vanavond terug naar de summer kick-off kunnen gaan. En we hebben ook het weekend start vanmiddag met Oostendijzen.
1: Ja, na slapen kunnen ze eten.
0: Voilà, ze kunnen onderweg naar de Lange Straat op Oostendijzen eten.
1: Eigenlijk is het een 24-uren cyclus bijna.
0: Ja, ja, een weekend in Oostende moet je niet te veel slaapuren per se voorzien, want er is zoveel te doen.
1: Ja, inderdaad. Alle Oostendijzen beginnen om 11 uur tot vanavond 9 uur. En morgen tot 7 uur. Twee dagen lekkere hapjes door bijna 30 chefs, denk ik. Hè.
0: Ja, dus dat klopt.
1: Iets om mee te maken. En het gaat mooi weer blijven. Dus dat de ideale plaats om af te koelen ook vlakbij de zee met zicht op zee. Voetbal in Oostende. Er is wel wat afgesproken met Union, die komt zijn Europese matchen spelen en daar hangen heel veel voorwaarden aan verbonden. Kan je daar wat duidelijkheid over geven? Wat is er afgesproken?
0: Ja, ten eerste, dat is iets wat verrassend, hè, dat de Union zijn Champions League en Europese matchen in Oostende wil spelen. We zijn natuurlijk in goede omstandigheden zeer blij om hem te verwelkomen. Maar dat heeft heel wat in de voeten in de aarde. De voorwaarden zelfs van UEFA, die worden opgelegd, die zijn zeer breed. Dus wij gaan naar parkings, naar veiligheid, want het moet ervan uitgaan, het is niet KVDO en een bezoeker, maar het zijn twee bezoekers die komen. Dus voor onze politie wordt dat afhankelijk van wie dat er komt, maar wordt dat sowieso weer een extra taak bij, en met dank aan hen, want dat zijn geen kleine taken. Maar we hebben ook de afspraken gemaakt over het feit van jullie zijn zeer welkom, maar we gaan aan jullie toch vragen ook om het onderhoud van de grasmat en de stuk van het stadion, verlichting en zo, om dat ook met ons samen allemaal in orde te zetten. Dus dat is eigenlijk een goede zaak voor Union en KVDO en de stad samen.
1: Ja, zij betalen mee.
0: Zij betalen mee, ook structureel, hè, als ze mee het stadion gaan verbeteren. Dat zijn dingen die blijven, hè.
1: Dat is een goede investering, een goede afspraak. Hangt er vanaf hoeveel matches ze spelen natuurlijk.
0: Dat weten we natuurlijk niet. We gaan ervan uit, als we een trekker

0: de vorige campagnes gezien hebben, dat ze toch wel een tijdje gaan meegaan. Ja.
1: Ja. Goed, mooi verhaal van Union binnenkort in het KVDO-stadion in Oostende. We gaan het zo meteen hebben over de veiligheid, de maatregelen die genomen worden om in interactie te gaan met jongeren en natuurlijk de officiële doop van de Oostende. Een schip afgelopen week hier in Oostende aan het station. Daar gaan we het zo meteen over hebben.

0: De revelatie van dit moment. Olivia Dean, So Easy. We hebben nog burgemeester John Crombé bij ons hier in onze studio in Oostende. We gingen het hebben over de veiligheid. Er zijn wel wat plaatsverboden uitgevaardigd de afgelopen weken. Er wordt wel streng toezicht gehouden. Ook alcoholgebruik in de binnenstad is bijna overal verboden. In het straatbeeld dan weliswaar. Hoe is dat verlopen de afgelopen maanden?
1: Maar eigenlijk de combinatie van maatregelen tot nu toe, dat verloopt goed. We zien dat in de winkelstraten, zeker aan het Marie-Joséplein en zelfs dan voor Spieterslaan nu, met dat alcoholverbod, dat werkt. Marie-Joséplein is een combinatie van opkuis en alcoholverbod. Het aantal interventies van de politie daar is drastisch naar beneden. Het Leopoldpark, daar hebben we met de hondenteams hard op gewerkt om de dealers eruit te krijgen, ook dat werkt. Wat dat we nu zien, zeker als het warm weer is en er zijn wat potjes die overkoken, is dat er af en toe groepen met elkaar in conflict gaan en vechtpartijen en zo. En we hebben aangekondigd na het Pinksterweekend dat we ze gaan identificeren en plaatsverboden geven. En er zit natuurlijk een stuk bij de zwaarste feiten, dat zit bij justitie, dat is niet bij ons. Maar voor de rest, we zijn er aan het identificeren. We hebben inderdaad al 5 plaatsverboden uitgevaardigd, waarbij dat we ook wel zien dat het soms gaat om mensen die niet alleen bij de identificatie op die warme dagen, maar die dan op andere feiten ook opduiken in dossiers. En die dan starten met een maand plaatsverbod, soms station, centrum, dijk en strand. Soms lange straten en alle evenementen, dat ze niet mogen komen. En dus dat is voor de politie is daar ondertussen zeer goed in. Als die mensen proberen op een evenement binnen te gaan, dan worden ze opgepakt.
0: Worden ze gevat. Er zijn wel wat misverstanden. Hè? Er passeren heel wat berichten op social media dat het allemaal zou gaan over mensen uit Brussel en Frankrijk. Uit onderzoek blijkt dat dat niet zo is.
1: Stel dat vast. Hè? Ik had onlangs een interview met een Franstalige krant die het gewoon poneerde. Hè? De Brusselse jongeren komen amok maken in Oostende. Het spijt me voor u dat ik het moet zeggen, maar die redenering klopt niet. Dat wordt gewoon heel veel op sociale media gebracht. We hebben daar tegenwoordig veel discussie over. Als het 100 keer op sociale media wordt gebracht, denken de meeste mensen dat het de waarheid is. Maar wij stellen nu gewoon vast bij identificatie dat dat niet klopt.
0: Dat zijn West-Vlamingen ook.
1: Ja, Oostendenaars, West-Vlamingen, Vlamingen, Brusselaars. Het is de hele reutemeteut.
0: Maar geen meerderheid uit Brussel bijvoorbeeld?
1: Absoluut niet.
0: Ja, voilà. Dat blijkt dan weer uit een onderzoek. Er wordt in gesprek gegaan met jongeren. Er is daar een nieuw project die gelanceerd wordt door de stad. Wat gaan jullie precies doen?
1: We zijn eigenlijk op zoek naar wat heet chill zones. En dat heeft ermee te maken dat wij op zoek gaan naar plekken in Oostende waar dat jongeren gewoon de ruimte krijgen. We stellen vast dat veel jongeren, als ze vrije tijd hebben, niet de ruimte en de middelen hebben om in hun vrije tijd die normaal te spenderen. We kijken niet vaak zo naar de stad, maar we moeten eens kijken naar de stad waar dat jongeren welkom zijn en zichzelf kunnen zijn en muziek kunnen spelen. We hebben dat heel weinig. Dus we gaan op zoek naar zones die echt aan de jongeren worden gegeven. Ik heb al veel zin gehad, dat bestaat in Berlijn, om borden te maken, verboden boven de 16 jaar. Maar echt plekken voor jongeren die van hen kunnen zijn, waar mensen niet moeten zeggen van ze zorgen voor lawaai en overlast. En jongeren moeten jongeren kunnen zijn. En de ruimte in de stad is zeer beperkt daarvoor. En zeker voor jongeren die de middelen niet hebben, is die ruimte zeer beperkt. Ruimte dat kost geld soms. En dus daar willen we werk van maken dat er genoeg plek is voor de jongeren zelf.
0: Oké, dat wordt uitgerold de komende weken en maanden. Deze week een groot moment voor de marine, hè, want er is een nieuw schip gedoopt, een officiële doop in Oostende. En het schip noemt de Oostende.
1: Ja.
0: Dus dat is wel leuk.
1: Een heel leuk groot moment voor de marine, een groot moment voor Oostende. Want Oostende heeft een historisch grote band met alles wat de marine is. Niet alleen de Belgische marine, de Engelse marine is hier ook bijzonder veel geweest, de Franse soms. En nu is er een oorlogsschip, want dat is het, dat de naam de Oostende draagt en dat eigenlijk wereldwijd wordt bekeken als het meest geavanceerde, hoogtechnologische, dubbel zo breed als de fregatten ook. Heel indrukwekkend, lag hier aan de cruisekaai. Dus als je keek van aan de Tettebrug bijvoorbeeld, was dat, zag je dat het indrukwekkend was. En het is gedoopt door haar meter, Emma Plasgaard, deze week in Oostende. Dus een bijzonder moment voor Oostende. En je zag ook dat Oostendenaars, dat is altijd de visserij en de marine. Als dat aanwezig is in de stad, voelt de stad zich precies altijd een beetje vollediger.
0: Een beetje Oostende voor anker.
1: Absoluut.
0: Ja. Goed. Mooi moment deze week. En heel veel mensen die ook komen kijken zijn. Hè?
1: Ja, dus, het was direct. Ze konden reserveren om het te bezoeken. En het was eigenlijk heel snel uitgereserveerd. Ja,
0: ja, oké. Okay, goed. Voilà. De punten die we wilden bespreken zijn besproken. Misschien nog even dit weekend. Want als burgemeester heb je natuurlijk veel op de plank. Staat er veel op het programma dit weekend?
1: Ja, er staan toch wel een aantal dingen op de plank. En de typische dingen. Hè. Dingen openen. En langsgaan op evenementen zit daar ook bij. Ik ga zeker ook bij Los Tandijzen. Maar het is ook het soort weekends. Het weekend voor een gemeenteraad en twee colleges, brandweer en stad. Dat er ook wel gewoon wat werk op de plank ligt in voorbereiding van volgende week.
0: Hè. Gewoon op kantoor.
1: Absoluut. Voilà.
0: De temperaturen vallen in ieder geval mee. Dus het zal aangename werken worden dit weekend. Ik dank je voor je komst naar onze studio. En graag tot volgende maand.
1: Met veel plezier, dank je wel.
0: Dank je wel.

0: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
7: Je dag start. Met een

0: Axel en Ingrosso met More Than You Know.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
0: En we gaan terug naar...
2: de week van 1984.
0: Benieuwd wie er in de top 5 stond van 1984.
2: Op 5 vonden we de Pointer Sisters met Automatic. Op 4 Bob Marley, One Love. En dit was de nummer 3. Alphaville, Big in Japan.
3: Nummer 3.

0: De Fred.
1: Met de gekende clip, hè? Met, dat die,
0: met de stofzuiger. Ja, ja, ja. Als vrouw verkleed.
2: Ja,
0: dat was een schande in die tijd. Queen, I Want to Break Free. En dat wil zeggen dat we aan de nummer 1 toe zijn van 1984.
1: Ja, en die eerste plaats is weggelegd voor Joanne.
0: Aha, The Reflex stond op nummer 1 in juni 84.

0: de kust maakt zich op voor een druk zomersweekend met naar verwachting meer dan 150.000 dagtoeristen. In Oostende is daarom het hitteplan van kracht. En volgens stadsdiensten, politie en redders de drukte op de voet. De strandpolitie verwacht vooral tussenkomsten voor verloren gelopen kinderen, kleine verwondingen, kwallenbeten en overlast door alcohol. Het stadsbestuur wil ervoor zorgen dat het ondanks de grote toestroom toch veilig en aangenaam blijft aan zee. De stad Oostende keurt een ontwerpconcessieovereenkomst goed met het Vlaams Gewest om de strandzone aan de Oosteroever voor 27 jaar in concessie te geven. Een nieuwe stap naar een permanente watersportclub daar. Daarna zoekt de stad via een openbare oproep een uitbater voor de bouw en exploitatie van de nieuwe watersportclub. Die zal onder meer moeten inzetten op veiligheid, toegankelijkheid, jeugdwerking en duurzame waterrecreatie. Het Blauwe Kruis van de kust haalt opgelucht adem na een gunstige uitspraak in een kort geding over vermeende geluidsoverlast. Enkele buren hadden de onmiddellijke sluiting geëist, maar de rechter volgt die vraag niet en daardoor kan de werking van het asiel verder gaan. Volgens het Blauwe Kruis kunnen de middelen nu verder gaan naar de opvang en verzorging van de dieren.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: Taylor Swift bij B1 in de Weekend Morning Show met haar Elizabeth Taylor.
1: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
0: Momenteel trekt een onweersbui over Oostende. In de namiddag is het overwegend droog. De maximaal liggen rond de 24 graden. De wind waait matig uit het noorden tot noordoosten. Vanavond en het eerste deel van de nacht trekt er nog een onweerscomplex over ons land. Na middernacht wordt het rustiger. De temperatuur zakt tot zo'n 19 graden. De wind blijft zwak waaien, soms tot matig, uit het noord-noordoosten en draait naar het zuidwesten.
2: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: natuurlijk samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran in deze Repeat It.
1: De activiteitenkalender.
0: Vanavond is er de tweede avond van de Summer Kick-Off in de Lange Straat in Oostende. De jaarlijkse traditie om de start van de zomervakantie te vieren. Ook de horecazaken doen mee aan het feest. Na de optredens zorgen verschillende cafés voor de DJ-sets. In de line-up werd bewust gekozen voor artiesten die sterk verbonden zijn met de stad. Alle info kan je vinden via oostende.be/summerkickoff. En ook dit weekend kan je op het evenementenplein van de Abdij in Oudenburg de tweede editie van Duckfest bijwonen. Een festival voor het goede doel. Vandaag staan er heel wat optredens gepland, zo kan je Meteor en Triggerfinger er live meemaken. Morgen worden de aangekochte eendjes in het water gelaten voor een duck race. Nadien is er nog een optreden van de dolfijntjes. Alle opbrengst gaan naar het Kinderkansenfonds. Meer info en tickets kan je vinden via duckfest.be. En heb je ook kunnen evenementen melden? Stuur gerust een mailtje naar studio@radiob1.be. Studio@radiob1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
5: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
4: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: zaterdagmorgen bij Radio B1 in de Morning Show. Een hele goede morgen. We hebben bij ons Giorgio Osso. Welkom in ieder geval in onze studio. Waar staat Giorgio Osso voor? Is dat jouw artiestennaam?
1: Dat is inderdaad mijn artiestennaam. Ook een goede morgen voor jou, Geert. Ik ben in 1998 begonnen als DJ en dat was eigenlijk, mijn naam was toen True Spirit. In 1999 ben ik verhuisd naar Spanje en daar heb ik dan in de kustlijn tussen Malaga en Marbella regelmatig als DJ gedraaid. Dat was toen nog mijn vinyl, dus ik had niet zoveel boekingen. Maar het was allemaal met de retro muziek van toen.
0: Daar ben je eigenlijk begonnen met muziek draaien of deed je dat al in België?
1: In België was ik even begonnen, maar dat was dat zo, ja, pakt een half jaar voordat ik in bepaalde afterclubs al een keer een plaatje ging opleggen. Want mijn technische gedeelte was toen nog niet op punt.
0: Ja, dat was begin de periode van jouw DJ-carrière eigenlijk. En na Spanje ben je terug naar België gekeerd.
1: Ja, dus ik heb in Spanje van 1999 tot 2010 heb ik daar gewoond. Ik heb op een bepaald moment, deed ik het management van een beachbar. Dus dat was ook DJ's zijn, maar dat was ook artiesten boeken, personeel inleiden en ervoor zorgen dat de zomer goed verliep. Ik denk dat wij zoiets van een 25-tal personeelsleden onder mij hadden. Dus in die tijd, dat was van 2005, 2006, ben ik van vinyl naar cd overgegaan, omdat dat voor mij veel gemakkelijker was. Dat was gewoon mijn mapje, cd's erin, hup, draaien. Dat was al veel gemakkelijker. Dus dat heb ik nog gedaan. Ja, dat was tot 2010 en dan ben ik terug verhuisd naar België.
0: Naar België. Je bent hier aan de slag gegaan, ook weer als dj. Je bent blijven dj'en eigenlijk?
1: Nee, ik had eigenlijk een ander pad gevolgd, maar ik heb altijd wel in de horeca gewerkt. Dus ik was dan op een bepaald moment een gerant van een danscafé.
0: Allround.
1: Een beetje allround.
0: Ja, oké. Okay. En de prikkel is nooit weggegaan. En nu ben je ondertussen al verhuisd naar de kust.
1: Ik ben hier eigenlijk gedeeltelijk aangespoeld. Ik heb een vriendin leren kennen waar ik een relatie mee heb, die hier in Oostende woont.
0: En zo ben je hier terechtgekomen?
1: En zo ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Ik had zoiets van, ja, mijn weekends wil ik aan een keer zien, maar ik wil ondertussen ook wel mijn werk doen.
0: Een beetje muziek draaien.
1: Ja. Dus ik ben in Oostende dan verzeild geraakt. Ja.
0: En jij draait waar? Zijn er vaste plaatsen waar je draait? Of is het volgens degene die je boekt?
1: Onder andere Brazza, Bistro, Remerie, Soussol, Copador, Malabar. Dat zijn zo de bars waar ik op regelmatige basis ga gaan draaien.
0: Het bleef niet bij draaien, want je zegt, ik wil ook muziek maken.
1: Inderdaad.
0: Dus en dat is een van de redenen dat je hier zit, want je hebt een nieuwe single gemaakt.
1: Inderdaad, ik heb samen met een collega van mij hebben eigenlijk een liedje dat 7 jaar geleden al eens uitgebracht geweest was. Ik had dus de nummer al geschreven, maar ik had dan beslist, samen met een verandering in mijn artiestennaam, om dan ook al mijn muziek die ik al uitgebracht had, om die eigenlijk in een nieuw jasje te steken. En daardoor zijn we dan op een bepaald moment een New Horizon als eerste single die binnenkort uitkomt.
0: Ja, dus we hebben een primeur vandaag.
1: Dus een New Horizon zal gereleased worden 23 juni. En dat is dan te beluisteren via Spotify, aan te kopen via iTunes.
0: Dus online.
1: Ja.
0: Wat voor soort nummer is het?
1: Ja, het heeft sowieso een positieve tekst. Het gaat over de toekomst, het gaat over het geluk. Het is een dansliedje, dus er zit een redelijk krachtige beat in.
0: Ik heb vernomen, jij zingt ook op dat nummer?
1: Ik heb eigenlijk volledig van A tot Z de nummer en de tekst ontworpen, dan gezongen.
0: Goed, we gaan er zo meteen naar luisteren. Mensen kunnen jou contacteren via
1: giorgio.osso@hotmail.com.
0: Voilà, je weet nooit dat de mensen je willen boeken voor een DJ-set. Het genre dat je het liefst draait, wat is dat voor genre? Dancemuziek vooral?
1: Ja.
0: Of techno, in welke genre moeten we dat zien?
1: Ik zou meer gericht zijn naar alles wat dan housemuziek is en dancemuziek eigenlijk.
0: Okay.
1: Maar als allround DJ neem ik alle thema's. Dus dat kan afrobeat zijn, hip-hop, R&B, Latin vibe, meezingers.
0: Het kan allemaal. Voilà. Kijken naar je publiek en dan muziek draaien waar ze zich op amuseren. Dat is natuurlijk de key tot succes. Giorgio Osso, nieuwe single, die gaan we zo meteen beluisteren. Bedankt voor je komst naar de studio en veel succes.
1: Hartelijk dank.
2: The Morning Show. B1.

0: Nieuwe single van Giorgio Osso binnenkort te beluisteren online. En exclusief deze week bij B1. En zo longt de zomer toch een klein beetje.
1: Ja, klinkt lekker, hè?
0: Een nieuw ongelooflijk, horizon. Ongelooflijk goed. Giorgio Osso samen met Nekon en een New Horizon. We hebben straks de B1 Hit Wonder.
1: Ja.
0: Nee,
1: en de leuke mashup.
0: En de mashup, ja. Daar kijken we naar uit. Iets met Kylie Minogue. Ja. Dit is David Guetta samen met Bebe Rexha.

0: We hebben een hitwonder vandaag.
1: Ja.
0: En wie is dat geworden?
1: Een nummer uit 2000, Teenage Dirtbag.
0: Amai.
1: Nummer van Weedus. Het was de eerste single van een gelijknamige debuutalbum. De inspiratie haalden ze bij de gitarist door een ervaring uit zijn jeugd. Toen hij 10 was, werd er immers vlakbij zijn huis een tiener vermoord. Weedus is een Amerikaanse rockband uit de staat New York, opgericht in 1995. Ze brachten in totaal 6 albums uit en nog enkele singles, maar deze werden nooit een groot succes.
0: Ach.
1: De band is nog steeds actief en blijft maar toeren.
0: Ja, nog nooit gezien, Lars. Nooit gezien. Nee. We gaan luisteren naar
1: Weedus, Teenage Dirtbag.
2: V1 Hit Wonder.

0: De Traveling Wilburys.
1: Ja.
0: Ja, we hebben de mashup.
2: Dit is de mashup van de week.
0: En vertel eens, wie is de mashup deze week?
1: Een leuke mix van Kylie Minogue, Cyndi Lauper, Nicki Minaj. Allemaal over Girls Wanna Have Fun.
0: Girls Wanna Have Fun. Allemaal dames samen in één mashup. Daar gaan we nu naar luisteren. Geniet ervan.

0: meer dan een geslaagde mashup. Kylie Minogue, Cindy Lauper en Nicki Minaj.
1: Ja, leuke combinatie.
0: Girls
1: ja.
0: Want to Have Fun. Ja, leuke muziek. Leuke ja. muziek. Straks na 12 uur is er al het regionaal nieuws van vandaag. In 1 uur met Jeroen. Vanavond is er Glitterball om 6 uur. Ja. Glitterball Classics.
1: Ja.
0: En om 8 uur Be One Cool. Met DJ.
1: Kort een leuke zaterdagavond.
0: Met DJ Bobo Cool.
1: Bobo Cool.
0: Bobo Cool. Goed, ik wens jou een mooi weekend.
1: Hetzelfde voor jou.
0: En graag tot volgende week.
1: Volgende week.
2: Dit is een Glitterball Classic.

0: aan regionaal.
1: De kust maakt zich op voor een druk zomersweekend met naar verwachting meer dan 150.000 dagtoeristen. In Oostende is daarom het hitteplan van kracht. En volgens stadsdiensten, politie en redders de drukte op de voet. De strandpolitie verwacht vooral tussenkomsten voor verloren gelopen kinderen, kleine verwondingen, kwallenbeten en overlast door alcohol. Het stadsbestuur wil ervoor zorgen dat het ondanks de grote toestroom toch veilig en aangenaam blijft aan zee.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijs.

0: Luan Regionaal.
1: De stad Oostende keurt een ontwerpconcessieovereenkomst goed met het Vlaams Gewest om de strandzone aan de Oosteroever voor 27 jaar in concessie te geven. Een nieuwe stap naar een permanente watersportclub daar. Daarna zoekt de stad via een openbare oproep een uitbater voor de bouw en exploitatie van de nieuwe watersportclub. Die zal onder meer moeten inzetten op veiligheid, toegankelijkheid, jeugdwerking en duurzame waterrecreatie.
0: Welkom in D1 Regionaal.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: Het Blauwe Kruis van de Kust haalt opgelucht adem na een gunstige uitspraak in een kort geding over vermeende geluidsoverlast. Enkele buren hadden de onmiddellijke sluiting geëist, maar de rechter volgt die vraag niet en daardoor kan de werking van het asiel verder gaan. Volgens het Blauwe Kruis kunnen de middelen nu verder gaan naar de opvang en verzorging van de dieren.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: van regionaal.
1: Leerlingen van het VTI in Oostende hebben samen met het buitengoed Oostende zitbanken gemaakt voor het Stadsrandbos. Het hout voor de banken komt volledig uit het bos zelf, waardoor de jongeren het hele traject konden volgen van boom tot afgewerkt product. De eerste zitbank werd geplaatst op de heuvel bij de parking van crematorium Polderbos met uitzicht op het bos. Het project combineert duurzaam natuurbeheer met praktijkervaring voor de leerlingen.
0: B1 Regionaal.

0: Drie historische schilderijen hebben een nieuwe thuis gekregen in het gerechtsgebouw van Oostende. De monumentale doeken, die jarenlang in slechte staat waren, kregen een eerste restauratie om ze voor de toekomst te bewaren. Het gaat onder meer om zicht op het postgebouw van Octave van Cuyck, zicht op Oostende van Charles Wild en een schilderij van het oude stadhuis op het Wapenplein. Dankzij de inzet van heemkundige kringde platen zijn de werken gered en blijven ze openbaar te zien.
1: Welkom in B1 Regionaal.

0: Redders aan de kust kunnen voortaan rechtstreeks door de noodcentrale 112 worden opgeroepen bij levensbedreigende situaties op het strand, in de duinen of op de zeedijk. Ze dienen als first responder de eerste zorgen toe in afwachting van een ziekenwagen, mug of pitteam. Het proefproject loopt deze zomer in Bredene, De Haan, Blankenbergen, Zeebrugge en Knokke-Heist.
1: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: nieuws uit de wereld.
1: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
2: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
1: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
3: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
1: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
1: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
5: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: Het is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: 91. Good Radio Ansi.
1: It's a rainy afternoon.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
1: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary II en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: Dit is B1. Enjoy the music.

te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: nieuws uit de wereld.
1: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
2: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
1: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
3: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
1: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
1: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
5: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: Enjoy the music. Be one.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
5: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: leerlingen van het VTI in Oostende hebben samen met het buitengoed Oostende zitbanken gemaakt voor het Stadsrandbos. Het hout voor de banken komt volledig uit het bos zelf, waardoor de jongeren het hele traject konden volgen van boom tot afgewerkt product. De eerste zitbank werd geplaatst op de heuvel bij de parking van crematorium Polderbos met uitzicht op het bos. Het project combineert duurzaam natuurbeheer met praktijkervaring voor de leerlingen. Drie historische schilderijen hebben een nieuwe thuis gekregen in het gerechtsgebouw van Oostende. De monumentale doeken, die jarenlang in slechte staat waren, kregen een eerste restauratie om ze voor de toekomst te bewaren. Het gaat onder meer om zicht op het postgebouw van Octave van Cuyck, zicht op Oostende van Charles Wild en een schilderij van het oude stadhuis op het Wapenplein. Dankzij de inzet van heemkundige kringde platen zijn de werken gered en blijven ze openbaar te zien. Redders aan de kust kunnen voortaan rechtstreeks door de noodcentrale 112 worden opgeroepen bij levensbedreigende situaties op het strand, in de duinen of op de zeedijk. Ze dienen als first responder de eerste zorgen toe in afwachting van een ziekenwagen, mug of pitteam. Het proefproject loopt deze zomer in Bredene, De Haan, Blankenbergen, Zeebrugge en Knokke-Heist.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: De Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is warm aan zee vanmiddag, een graad of 29. Morgen blijft eerst droog en zonnig, maar later op de dag meer wolken en kans op een bui bij een graad of 24. Vanaf maandag keert rustig zomerweer terug, met geregeld zon en maxima rond 21 graden.
2: Dit is B1. Ja. Enjoy the music.

0: Bier Tropical presenteert Oostende Koerse 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
2: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music. Enjoy the music.

0: stad Oostende keurt een ontwerpconcessieovereenkomst goed met het Vlaams Gewest om de strandzone aan de Oosteroever voor 27 jaar in concessie te geven. Een nieuwe stap naar een permanente watersportclub daar. Daarna zoekt de stad via een openbare oproep een uitbater voor de bouw en exploitatie van de nieuwe watersportclub. Die zal onder meer moeten inzetten op veiligheid, toegankelijkheid, jeugdwerking en duurzame waterrecreatie. Leerlingen van het VTI in Oostende hebben samen met het Buitengoed Oostende zitbanken gemaakt voor het Stadsrandbos. Het hout voor de banken komt volledig uit het bos zelf, waardoor de jongeren het hele traject konden volgen van boom tot afgewerkt product. De eerste zitbank werd geplaatst op de heuvel bij de parking van crematorium Polderbos met uitzicht op het bos. Het project combineert duurzaam natuurbeheer met praktijkervaring voor de leerlingen. Redders aan de kust kunnen voortaan rechtstreeks door de noodcentrale 112 worden opgeroepen bij levensbedreigende situaties op het strand, in de duinen of op de zeedijk. Ze dienen als first responder de eerste zorgen toe in afwachting van een ziekenwagen, mug of pitteam. Het proefproject loopt deze zomer in Bredene, De Haan, Blankenbergen, Zeebrugge en Knokke-Heist.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is warm aan zee vanmiddag, een graad of 29. Morgen blijft eerst droog en zonnig, maar later op de dag meer wolken en kans op een bui bij een graad of 24. Vanaf maandag keert rustig zomerweer terug, met geregeld zon en maxima rond 21 graden.
2: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: One. Goedemiddag.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
4: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNIX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
1: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
0: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
2: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique hun bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
0: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben 1000 mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maximaal rond de 25 graden.
3: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
4: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
3: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is warm aan zee vanmiddag, een graad of 29. Morgen blijft eerst droog en zonnig, maar later op de dag meer wolken en kans op een bui bij een graad of 24. Vanaf maandag keert rustig zomerweer terug, met geregeld zon en maxima rond 21 graden.
2: Enjoy the music. Be one.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. Taxi, taxi.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Kasteelbier, tropisch.

0: kust maakt zich op voor een druk zomersweekend met naar verwachting meer dan 150.000 dagtoeristen. In Oostende is daarom het hitteplan van kracht. En volgens stadsdiensten, politie en redders de drukte op de voet. De strandpolitie verwacht vooral tussenkomsten voor verloren gelopen kinderen, kleine verwondingen, kwallenbeten en overlast door alcohol. Het stadsbestuur wil ervoor zorgen dat het ondanks de grote toestroom toch veilig en aangenaam blijft aan zee. De stad Oostende keurt een ontwerpconcessieovereenkomst goed met het Vlaams Gewest om de strandzone aan de Oosteroever voor 27 jaar in concessie te geven. Een nieuwe stap naar een permanente watersportclub daar. Daarna zoekt de stad via een openbare oproep een uitbater voor de bouw en exploitatie van de nieuwe watersportclub. Die zal onder meer moeten inzetten op veiligheid, toegankelijkheid, jeugdwerking en duurzame waterrecreatie. Het Blauwe Kruis van de kust haalt opgelucht adem na een gunstige uitspraak in een kort geding over vermeende geluidsoverlast. Enkele buren hadden de onmiddellijke sluiting geëist, maar de rechter volgt die vraag niet en daardoor kan de werking van het asiel verder gaan. Volgens het Blauwe Kruis kunnen de middelen nu verder gaan naar de opvang en verzorging van de dieren.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Glitterball. Iedere zaterdag op B1.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Je wil een leasing of renting? Bij

0: nieuws uit de wereld.
1: In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
2: Wij volgen dit echt van uur tot uur op met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
1: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
3: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
1: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Pienix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
4: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
1: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Dit is een Glitterball Classic.

geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Misantroop, was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.